0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Broche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Dit is Fahun Hindustani Radio.
6: को यहाँ से बहुत प्यार के साथ एक बार फिर हर बार कहूँगी स्वागत है, क्योंकि हर बार कहने में बहुत अच्छा लगता है और हर बार एक नया बार होता है, हर पल एक नया पल होता है। तो यहाँ से आपको फिर से एक बार स्वागत है, स्वागत है। और इसी के साथ चलते हैं सुनने के लिए, बड़े अच्छे लगते हो।

Yes, he is a hero and you are also a hero, not a zero. Muhammad Aziz Alisa Chinnai or Amit Kumar ji ki awaaz mein. He is a hero and we are the hero. Sta op met een frisse blik, mijn lieve mensen. Vandaag hoeft niet perfect te zijn. Alleen een stap vooruit, dat telt. Neem tijd voor een goed ontbijt. En glimlach, een glimlach en een vriendelijk woord. Elk nieuwe dag geeft een nieuwe kans om iets moois te doen. Maak er een fijne moment, een fijne dag of een fijne avond, een fijne moment van. Mat karo kisi se umeed, har kisi ke apni duniya hai. Mat karo kisi se umeed, kyunki har kisi ki apni hi duniya hai. Koi kitana bhi apna ho, ye baat sahi hai, suno to. Ki koi kitana bhi apna ho, pehla apna hi dekhta hai.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim een half miljoen huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

बात तो सही है कि जिंदगी हर कदम एक नया जंग है और इसे हमें लड़ के समझ के और आगे ही बढ़ना है। Je bent sterker dan je denkt, dat zijn we allemaal, maar vergeten soms. En dat is daadwerkelijk, je bent sterker dan je denkt. Je hebt dingen overleefd die je hadden kunnen breken. Je bent sterker dan je denkt. Je hebt gevochten en gewonnen waarvan je dacht dat je zou verliezen. Je bent door seizoenen gegaan waarin je niet dacht, dat je zou overleven. En je bent er nog steeds. Dat is jouw kracht. Dat is jouw kracht. Dat is jouw power. Dat is jouw veerkracht. Je bent niet zwak. Je bent niet breekbaar. Je bent er. Je bent een krijger. Dat wanneer je je verslagen voelt, dat je hebt al gewonnen. Je beseft pas hoe sterk je bent wanneer je terugkijkt op alles waarvan je dacht dat het je zou breken. En toch ben je hier nog. Nog steeds aan het groeien, nog steeds aan het helen, nog steeds aan het vechten voor jezelf. Jouw zachtheid is geen zwakte, jouw overleving is bewijs van kracht.

भी कहती हूँ कि दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। अवश्य अवश्य। Yalert fail over mensen. Yalert fail over mensen door wat ze zelf missen. Aapne tuk suna. Yalert fail over mensen door wat ze zelf missen. Bijvoorbeeld, als ze gebrek hebben aan verantwoordelijkheid, zullen ze de schuld doorschuiven. En als ze gebrek hebben aan communicatie, zullen ze zeggen dat jij de discussie zocht. Als ze gebrek hebben aan emotionele intelligentie, zullen ze jou te gevoelig noemen. En als ze gebrek hebben aan zelfinzicht, zullen ze anderen bekritiseren voor dezelfde fouten die zij hebben. En als ze gebrek hebben aan eerlijkheid, ja, zullen ze de waarheid verdraaien om hun verhaal te laten kloppen. Als ze gebrek hebben aan genezing, zullen ze over jouw grenzen gaan. Correctie. Als ze gebrek hebben aan grenzen, zullen ze over jouw grenzen gaan. En als ze gebrek hebben aan intelligentie, zullen ze hun verkeerde daden doorpraten. Je kunt anderen niet veranderen, maar je kunt wel kiezen voor jezelf en jouw rust. Soms vertelt wat iemand mist meer over hen dan over jou. Niet iedereen heeft het bewustzijn, de zachtheid of emotionele volwassenheid om jou correct te behandelen. En dat is niet jouw last om te dragen. Bescherm je energie, bewaak je grenzen en onthoud, je hoeft jezelf niet kleiner te maken om begrepen te worden. Innerlijke rust, mijn lieve mensen. Innerlijke rust begint wanneer je stopt met jezelf uit te leggen aan mensen die niet willen begrijpen.

Kleine stappen, grote impact. Elke dag is een nieuwe kans om te groeien. Begin vandaag. Je hoeft jezelf niet kapot te maken om waardevol te zijn. Echte groei begint niet bij harder pushen, maar bij veiligheid, rust en healing van je zenuwstelsel. Wanneer jij weer leert voelen, vertragen en kiezen voor jezelf, verander alles van binnenuit.

0: 1946 के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताजा हो गए होंगे, तो ये भी आपको बधाइयां हैं कि पुरानी यादें जो अच्छे अच्छे याद है उसे ताजा हम कर ले तो कितना अच्छा होगा। रौनक हो जाता है चेहरे पे आ जाते हैं, हो जाता है चेहरे पे आ जाते हैं।
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen 2 mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.

0: अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी यकीन। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे।
1: एडवोकेट का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: इनगेस्क्रेवन एंड गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबिडन रजिस्टर फॉर द ऑर्डर अलगमीने रेक्सप्रैक्टिक हीरोंडर फॉलो बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टरवेल सिविले जाकें बस्तुर्सरेक्ट एंड स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एंड फैमिलीरेक्ट सोअल्स एक्सकेडिंग अलिमेंटासीजाकें ओमगंगसरेगलिंगे ऑउडरशिप एंड एरकेनिंग जेउगरेक्ट मेट फॉलगेंडे गेबिडन जेउगबेस्कर्मिंगसरेक्ट ऑंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लाट en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio
6: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Sheikh met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अभी आप सुन रहे थे, देखो बुढ़वा दरुया पीके चिखना खोज है, संदीप बदलू जी आपको सुनाने वाले थे गलियां से गलियां।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय VAHON Hindustani Radio।
2: दिस इज इट VAHON Hindustani Radio News। Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz, dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij VAHON Hindustani Radio.

0: किसका रास्ता देखे, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बस मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz, dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis, dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindustani Radio.

0: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboete Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Word beter in samenwerken.
1: Oor dosto, aan jante hai.
0: Word steeds.
1: Gieten me bhi ek geet hai, wo hai dard karara.

0: Dus even over de kinderen, man.
1: Ja, wij missen ze ook heel erg. Maar ze moeten nog een weekje bij jullie blijven.
0: Top. Dankjewel, mam.
2: Het ziet er naar uit dat we nog een weekje blijven.
3: Dat zijn vakantiediscounters. Die snappen vakantie.

0: और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: तो आज का सॉन्ग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.

0: is vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Ik ben

0: Ja, de antwoord hierop is, het is geen één antwoord. Antwoord hierop is niet enige, maar een aantal. Dat gaan we straks, lees ik dan zo voor u. Het taboe om naar de leeftijd van een vrouw te vragen stamt uit de tijd dat iemands geboortejaar sterk werd gekoppeld met maatschappelijke waarden en huwelijkskansen. Tegenwoordig wordt het vooral gezien als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en kan het ongemakkelijk overkomen door druk rondom uiterlijk en verwachtingen. En wordt gesteld dat het soms een onbescheiden vraag is. De achtergrond hiervan kent een aantal specifieke redenen. 1. Schoonheidsidealen. In onze maatschappij rust er vaak een stigma op het ouder worden van vrouwen, terwijl mannen vaker wordt gezien als rijper of ervaren. Ongemakkelijkheid als u de leeftijd wil vragen of weten van een vrouw. Ongemakkelijkheid omdat je iemands leeftijd niet zomaar kunt inschatten en sommige vrouwen onzeker zijn over het ouder worden, vrouwen en hun leeftijd. Kan de vraag als een belediging of front worden ervaren. En heb je nog een reden? De maatschappelijke druk. In sommige culturen of contexten voelen vrouwen de druk dat hun waarde daalt naarmate ze ouder worden. Ja, dit zijn de punten waarom het nou niet zo gewenst is dat iemand, een vrouw of vrouwelijke persoon, haar leeftijd vraagt. Dus dan weet u dat. En het is beter dat u dat niet vraagt. Want ik heb de punten opgenoemd waaraan het kan liggen. En als mocht het zijn dat ze zelf wil zeggen, sommigen zijn wel heel erg trots om te zeggen, ik ben zoveel jaartjes jong. Nou, respecteer dat. En bij sommigen ziet u niet ook dat ze dan ook een bepaalde leeftijd hebben. Aangezien ook de zorg wat men ook aan zichzelf doet, dat laat ook niet blijken hoe jong die persoon uitziet. Dit is het dan waarom geen leeftijd gevraagd kan of moet worden, liever niet vragen. To Sanjay ji, aapko samajh mein aa gaye?
1: Ab to samajh mein aa gaya hai Shanta Karan. Samajh mein aa gaya hai ki ye prashna karna hi nahi to aap musibaton se bach sakte hain. मुसीबत नहीं कहने के तात्पर्य यह है और ये जो संदेश है ना कुछ ध्यान के और ध्यान वाले बातें हम सब बढ़ेंगे आगे क्योंकि कहने के तात्पर्य यह है कि हम मेरे ख्याल से गीत की ओर बढ़ना है शांता जी.
0: हाँ, एक गीत करते
1: हैं. तो गीत जो चुन करके रखे गए हैं उसे हम लाते हैं.

0: Mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
0: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: है कि माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, आपके ऐसी ताकत बन जाएगी कि आपको पहाड़ भी रास्ता देगा।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht.
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Chanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandagmiddag van 20 juli 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Het was nogal zacht weer. Maar natuurlijk met de topper van gisteravond, WK voetbal, Argentinië tegen Spanje. En mijn lieveling heeft gewonnen, Spanje, met 1-0. Ik vond het wel zeer een, hoe zeg je, onsympathiek van de Argentijnse spelers, dat na het verlies van 1-0, zo op het voetbalterrein zelf begonnen te vechten met de Spanjaarden. Vreselijk onsportief. Ik hoop dat dat nooit en ten nimmer meer zal voorkomen. Dat wanneer onze teams spelen, wanneer Surinaamse teams spelen, zich zullen onthouden van dat soort handelingen. Hier is het nieuwsoverzicht. Oproep tot meer verbondenheid. Ontwikkeling begint met bruggen bouwen. Meer onderlinge verbondenheid, wederzijds respect en samenwerking zijn volgens Surinaamse vertegenwoordigers en maatschappelijke leiders onmisbaar voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Die boodschap stond centraal tijdens de lezingendag Grenzen verbreken samen één, die zaterdag door het Surinaams consulaat-generaal in Nederland werd georganiseerd. Surinaams ambassadeur Ricardo Panca benadrukte dat verbondenheid geen einddoel is, maar de basis vormt voor samenwerking en maatschappelijke vooruitgang. Volgens hem, Ricardo Panca, kan Suriname alleen duurzaam groeien wanneer mensen elkaar blijven opzoeken, naar elkaar luisteren en verschillen overbruggen. Verbondenheid is het fundament waarop samenwerking wordt gebouwd en samenwerking is uiteindelijk de motor van ontwikkeling, stelde Panca. Hij riep Surinamers op bruggen te blijven bouwen, elkaar waar nodig aan te spreken, maar dat altijd te doen vanuit wederzijds respect en het gezamenlijke belang van Suriname. Consul-generaal Roseline Daan noemde de bijeenkomst een antwoord op een tijd waarin maatschappelijke en economische uitdagingen vragen om meer samenwerking. Volgens haar, Rosine Daal, consul-generaal van Suriname hier in Amsterdam, wordt in discussies te vaak de nadruk gelegd op onderlinge verschillen, terwijl juist gedeelde belangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis vormen voor duurzame vooruitgang. Ook de overige sprekers legden ieder vanuit hun eigen achtergrond de nadruk op het belang van een inclusieve samenleving. Gastspreker Raj Mohan stelde dat Suriname niet wordt begrensd door zijn geografische grenzen, maar voortleeft waar Surinamers zich ook bevinden. Volgens hem, Raj Mohan, bestaat er geen scheiding tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname. Wij vormen één verhaal dat zich over oceanen heeft uitgestrekt, zei Raj Mohan. Hoofdkapitein Sylvester Aboikoni waarschuwde dat waarden als respect, harmonie en wederzijds begrip onder druk staan door individualisering, economische problemen en maatschappelijke spanningen. Volgens hem, hoofdkapitein Sylvester Aboikoni, is het noodzakelijk deze waarden opnieuw centraal te stellen om de sociale samenhang te versterken. Vanuit de inheemse gemeenschap wees Diana Flat erop dat de bijdrage van inheemsen aan de ontwikkeling van Suriname onvoldoende wordt erkend. Zij pleiten voor meer aandacht voor de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolking in het onderwijs en binnen erfgoedinstellingen. Volgens haar, Diana Flat, kan echte verbondenheid alleen ontstaan wanneer alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig worden erkend. Cultuurdrager Harriette Mingoen benadrukte het verschil tussen multiculturaliteit en interculturaliteit. Waar multiculturaliteit verschillende culturen naast elkaar plaatst, draait interculturaliteit volgens haar, Harriette Mingoen, juist om ontmoeting, samenwerking en het leren van elkaar zonder de eigen identiteit te verliezen. Carla Chon stond stil bij de vaak onbekende geschiedenis van Surinamers met Chinese wortels. Zij, Kala John wees erop dat veel familiegeschiedenissen nog nauwelijks zijn vastgelegd, terwijl juist kennis van die gedeelde geschiedenis kan bijdragen aan meer begrip en empathie binnen de samenleving. Ambassadeur Panka sloot bijeenkomst af met een oproep om de onderlinge banden tussen Surinamers, waar ook ter wereld, verder te versterken. Volgens hem, ambassadeur Panka, gaat het uiteindelijk om minder afstand en meer resultaat voor de Surinaamse gemeenschap als geheel. Tot zover een bericht uit Star News.

Baitali gaat in hoger beroep tegen laatste vonnis in kwestie van het hogere uitstraat. Aannemingsbedrijf Baitali NV heeft hoger beroep ingesteld tegen het recente vonnis van de kantonrechter in de slepende juridische kwestie rond het infrastructurele project aan de van het Hooghuisstraat. Volgens directeur Farsi Kudabaks heeft het hoger beroep niets te maken met het stilleggen of belemmeren van de werkzaamheden, maar uitsluitend met de volgens het bedrijf onterechte disqualificatie tijdens de aanbestedingsprocedure. De kantonrechter wees onlangs de vordering van Baitali af om de eerder opgelegde dwangsom te verhogen en daarmee de staat en het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OWRO, te dwingen uitvoering te geven aan het vonnis van 10 juli 2025. Ook bepaalde de rechter dat Baitali geen handelingen mag verrichten die de voortgang van de werkzaamheden kunnen belemmeren. Daarnaast werd de uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in hoger beroep. Kudabaks zegt tegenover Star News dat het hoger beroep uitsluitend is gericht tegen de wijze waarop de rechter tot het laatste vonnis is gekomen. Dit heeft vanaf het begin niets te maken gehad met de uitvoering van het werk. Het gaat om de disqualificatie van Baitali bij de aanbesteding. De rechter heeft in 2025 al geoordeeld dat die disqualificatie onterecht was en dat de aanbesteding opnieuw moest plaatsvinden, zegt Kudabaks. De juridische strijd begon nadat het infrastructurele project in 2025 werd gegund aan Kuldip Singh Infra. Baitali stapte daarop naar de rechter omdat het bedrijf van mening was dat het een onrecht was uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. De voorzieningenrechter stelde Baitali destijds op belangrijke punten in het gelijk. In het vonnis werd geoordeeld dat de disqualificatie van het bedrijf niet op de juiste gronden had plaatsgevonden. De staat werd opgedragen de aanbestedingsprocedure opnieuw uit te voeren en de uitsluiting van Baitali opnieuw te beoordelen. De uitvoering van het vonnis kwam echter onder druk te staan nadat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die het project financiert, aangaf dat de nieuwe aanbesteding de financiering van het project in gevaar zou kunnen brengen. Volgens de bank IDB diende het project daarom te worden voortgezet door Kuldip Singh, aan wie het werk na de aanbesteding was gegund. Kudabaks zegt zich ervan bewust te zijn dat het instellen van hoogberoep opnieuw kritiek vanuit de samenleving kan oproepen. Volgens hem, Kudabaks, is de publieke opinie echter vanaf het begin gevoed door onjuiste informatie, met name door OWRO, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Er is beeld ontstaan dat Baitali tegen de uitvoering van het project is, maar dat is nooit het geval geweest. Ook nu zijn wij niet tegen de werkzaamheden die worden uitgevoerd, stelt Kudabaks. Volgens de directeur wordt momenteel bovendien niet gewerkt volgens de oorspronkelijke contractuele uitvoering, maar is sprake van een tijdelijke oplossing. Dat het al lang kunnen gebeuren, daar heeft Baitali helemaal niets mee te maken. Waar het ons om gaat is de disqualificatie waarvan de rechter eerder heeft vastgesteld dat die onterecht was. Volgens Kudabaks richt het hoogberoep zich vooral op de juridische procedure die de kantonrechter heeft gevolgd in het meest recente vonnis. Overigens gaat het ook om de vraag of een kortgedingrechter de executie van een eerder uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis mag schorsen op grond van het algemeen belang en de financiering door de IDB. Baitali is van mening dat de rechter het geschil over de disqualificatie had moeten verwijzen naar een bodemprocedure. Daarnaast plaatst het bedrijf vraagtekens bij het meewegen van het algemeen belang als grond om de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis te schorsen. Met het hoogberoep vraagt Baitali het Hof van Justitie zich opnieuw uit te spreken over de juridische afwikkeling van de aanbestedingskwestie en de gevolgen

Guyana MV Barima ramp. 67 mensen gered. Zoekgebied en middelen uitgebreid. De grootschalige zoek- en reddingsoperatie naar het kapseizen van de MV Barima voor de kust van Guyana gaat onverminderd voort. Tot zaterdagmiddag zijn 67 personen gered uit het water, zo meldt het Search and Rescue Coordination Center. Onder de geredde personen zijn 41 mannen, 11 vrouwen en 15 kinderen, waarvan 6 jongens en 9 meisjes. De geredde personen worden verzorgd in diverse medische instellingen, waaronder ziekenhuizen in Charity en Lima. Minister van Volksgezondheid Frank Anthony leidt de medische respons, ondersteund door noodhulpverleners. Ook wordt psychosociale ondersteuning geboden aan familieleden van slachtoffers, onder andere in het Humanayana in Georgetown. Sinds de vroege ochtend is het zoekgebied fors uitgebreid, van 400 naar ruim 1070 vierkante kilometer. Zowel lucht- als zee-eenheden uit de regio's 2 en 3 zijn ingezet en het operationele arsenaal is flink uitgebreid. De operatie profiteert van middelen van de overheid en particuliere sector. Ook lokale vissers met uitgebreide kennis van het gebied hebben zich aangesloten bij de reddingsinspanningen. 3 commandocentra zijn inmiddels operationeel in Mabaruma, Port Kaituma en het Humanayana in Georgetown. Familieleden van zowel geredden als vermisten worden nauw betrokken bij het proces. De kapitein en de eerste stuurman van de MV Barima, die tot de geredde personen behoren, zijn teruggekeerd naar het gebied om de reddingsoperaties te ondersteunen. Lokale leiders in de regio 2 samen met de Civil Defense Commission en het ministerie van Human Services en Social Security bieden psychologische hulp aan de getroffenen en hun families. De MV Barima was uitgerust met 250 reddingsvesten, 6 opblaasbare reddingsboten en 2 vaste reddingsboten. Het schip met een laadcapaciteit van 284 ton vervoerde op het moment van het incident 268 ton vracht, 116 passagiers en 17 bemanningsleden. Het is een schip dat legaal meer dan 300 passagiers mag vervoeren en dat in 2024 voor het laatst werd drooggelegd met nieuwe motoren aan boord. Maandelijks maakt het ongeveer 3 tot 4 reizen naar Port Kaituma. Minister van Openbaar Werken Wang Etchegil gaf aan dat er nu ook schepen met schenners en duikers zijn ingezet om de zoekactie te intensiveren. De schenners maken het mogelijk om onder water te zoeken, waardoor niet langer alleen op zicht of geluid hoeft te worden vertrouwd. De duikers zijn ingezet om ook in het wacht te zoeken waarbij geen enkele mogelijkheid onbenut mag blijven. De overheid werkt nauw samen met Maritime Rescue Coordination Center. Premier Mark Philips leidt de overheidsreactie, gesteund door meerdere ministers. President Irfan Ali en vicepresident Barat Jagdeel zijn actief betrokken en zorgen dat alle benodigde middelen beschikbaar zijn. De zoektocht en reddingsoperatie blijft voortduren met als doel het veiligstellen van iedereen die aan boord was van de MV Barima. Tot zover een bericht uit Star News.

Dan volgt nu een aansluitend bericht op de ramp in Guyana met de MV Barima. Kapitein gearresteerd na schipbreuk. Onzekerheid over aantal passagiers. 2 dagen na het kapseizen van de MV Barima op zo'n 15 kilometer de kust van Guyana blijven autoriteiten worstelen met onzekerheid over het daadwerkelijke aantal mensen aan boord. De 67 overlevenden zijn gered, blijkt dat slechts 35 daarvan op de officiële passagierslijst stonden. Dit leidt tot grote zorgen over de betrouwbaarheid van de manifesten en de veiligheid aan boord. De MV Barima kapseisde naar de haven tijdens de reis naar Port Kaituma. Port Kaituma. Op het moment van het ongeluk stond op de manifesten dat er 116 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord waren. Inmiddels is bevestigd dat 2 mensen om het leven zijn gekomen. De overige geredde personen zijn grotendeels herenigd met familie. Slechts 3 blijven opgenomen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel. Minister van Openbare Werken, Wang Etch-Hill, verantwoordelijk voor de transportsector, uit de scherpe kritiek tijdens een persconferentie in Georgetown. Ik ben verontwaardigd. We hebben hier te maken met ernstige operationele tekortkomingen. Er zullen maatregelen volgen. De kapitein en de eerste werktuigkundige van het schip zijn in politie hechtenis genomen nadat zij positief testen op narcotica waaronder cannabis. Minister Etch-Hill noemde het crimineel dat de kapitein onder invloed was tijdens de vaart. Premier Mark Phillips benadrukte dat de onjuistheden in de passagierslijst het zoek- en reddingswerk bemoeilijken. Hij, premier Mark Phillips, kondigde een grondig onderzoek aan dat onder meer de manifesten, de belading van het schip, naleven van maritieme veiligheidsvoorschriften en het gedrag van kapitein en bemanning zal omvatten. Waar nalatigheid of crimineel handelen wordt vastgesteld, zullen verantwoordelijken de volle omvang van de wet ondervinden. Aldus Phillips, president Irfan Ali, die op dat moment in Canada was, heeft contact gehad met de kapitein. Internationale en regionale partners hebben hun hulp aangeboden bij de zoek.

opnieuw terecht kunnen voor speciaal onderwijs, vaktrainingen en begeleiding. Onderminister Danielle van Wind bracht zaterdag samen met onderdirecteur categoriaal maatschappelijk werk Rachel Gerings een oriëntatiebezoek aan het terrein. Daarbij werd de huidige staat van het complex bekeken en werden de eerste voorbereidingen besproken voor de rehabilitatie van de locatie. Frans van Wind, onderminister, die ook verantwoordelijk is voor het bureau Rechten van het Kind, wil het ministerie voorkomen dat kinderen met een beperking buiten de boot vallen. Het is jammer dat dit centrum in verval is geraakt, maar samen met onze partners en de gemeenschap willen wij ervoor zorgen dat hier weer veilig onderwijs en begeleiding kunnen worden aangeboden. Daarmee investeren we in de toekomst van kinderen met een beperking, zei Danielle, onderminister Danielle van Wind. Voor de heropening zoekt SOSAVO samenwerking met verschillende instanties. Zo wordt met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gesproken over de inzet van gekwalificeerde leerkrachten, terwijl het ministerie van Justitie en Politie ondersteuning moet bieden bij schoonmaak- en opknapwerkzaamheden. Ook wordt gekeken naar samenwerking met organisaties als UNICEF voor de verdere inrichting van het centrum. De exacte doelgroep en het onderwijsaanbod worden volgens het ministerie nog uitgewerkt in overleg met deskundigen uit het speciaal onderwijs. Naast onderwijs moeten ook vaktrainingen en ondernemerschapsvaardigheden worden aangeboden, zodat jongeren met een beperking beter worden voorbereid op zelfstandige deelname aan de samenleving. Onderdirecteur Gerings noemt kinderen met een beperking de meest vergeten doelgroep. Volgens haar beschikken ook zij over talenten die verder ontwikkeld moeten worden. Wij moeten onze mensen met een beperking niet vergeten. Er zijn mensen met talenten en die moeten we leren om met hun talent een inkomen te verdienen. Aldus onderdirecteur Gerings. De uitvoering van het project is afhankelijk van de verdere uitwerking van de begroting en de samenwerking met de betrokken partners. SOSAVO spreekt de ambitie uit om het trainingscentrum medio 2027 weer operationeel te hebben en doet tegelijkertijd een beroep op bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om het initiatief te ondersteunen. Tot zover een bericht uit Star News.

van Samson eist openheid of verdwenen kwik en boycott besloten vergadering. CHP-parlementariër Cedric van Samson wijst erbij dat de Surinaamse gemeenschap het recht heeft om in alle openheid geïnformeerd te worden over het onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kwik op een politieterrein. Dat is ook de reden waarom hij van Samson recent heeft geweigerd om het aangevraagde comité-generaal van Justitie-minister Hasrat Menorat in de Nationale Assemblée DNA bij te wonen. Dus Harish Menorat. Ik was niet aanwezig. Ik heb niet getekend voor die vergadering en ik ben niet geweest. We gaan niet in comité-generaal kunnen praten over kwik dat verdwenen is op een plek waar de politie toezicht zou moeten hebben. Staat de politie boven DNA? De minister of de president? Zei de Sam van Samson in een interview op TBN. De politicus gelooft in het principe van gelijke monniken, gelijke kappen en stelt dat bijvoorbeeld in de zaak van gewezen minister Bronto Somaharjo de naam van de PL'er wel openlijk is genoemd en hij in een openbare vergadering in staat van beschuldiging is gesteld, maar dat in de zaak van de verdwenen kwik alle namen van verdachten geheim worden gehouden. Van Samson vindt overigens dat NDP-parlementariër Ebu Jones op de dag van het comité-generaal een heel showopvoering heeft gegeven in aanwezigheid van de pers door de vergadering eerst wel bij te wonen en achteraf buiten in aanwezigheid van de pers zijn kritiek te leveren. Ook de NPS-fractie heeft volgens hem als een mak lammetje meegewerkt aan deze vergadering.

pertinent weigeren om te gaan, omdat het niet kan. Wat hebben we gezien met een jaar een vrouw als president? Die vrouw had jou beloofd dat de mensen naar de PG zou sturen, ook al zou je moeten huilen. Hoeveel mensen heeft ze al naar de PG gestuurd? En al die zaken? Daarom zegt men, een man, een woord. Maar ik weet niet of dat moet kloppen voor die vrouw, want zij moet nu haar woord houden. Nu moet ze laten zien dat ze werkelijk de zaak aanpakt. Aldus Cedric van Santen, de VAP-parlementariër.

vermist na sprong van bij de Bosbrug. Politie vindt lege fles grammatoon in auto. Oh my god. Een vrouw is zondag vermoedelijk van de Jules Weidenbosbrug in Suriname gesprongen nadat zij mogelijk een verdelgingsmiddel had ingenomen. De politie ontving rond 15 over 5, dus kwart over 5, via het commandcentrum melding dat een vrouw van de brug was gesprongen. Dat had om 15 over 5 vanochtend. Agenten van politiebureau Herman Goeding gingen daarop naar de locatie om onderzoek te doen. Op het hoogste punt van de brug trof zij meerdere voertuigen en omstanders aan. Een 22-jarige getuige verklaarde dat hij onderweg naar huis was toen hij achter een grijs voertuig tot stilstand moest komen. De auto stond midden op de brug geparkeerd met de alarmlichten aan en de motor nog draaiende. Volgens de getuige stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde uit het voertuig. Zij rende vervolgens naar de vangrail. Voordat hij haar kon aanspreken, zag hij dat zij zich achterover liet vallen en van de brug sprong. Oh my god. De getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw aanvankelijk in de richting van havenbeheer probeerde te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween ze echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. Bij het voertuig een grijze Lexus trof de politie iemand aan. In de auto werden documenten gevonden op naam van de 32-jarige JF. Aan de passagierszijde werd tevens een lege fles grammatoon aangetroffen en in beslag genomen. De politie vermoedt dat de vrouw het minder mogelijk eerst heeft ingenomen en daarna van de brug is gesprongen. Het voertuig is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de vermiste vrouw wordt voortgezet.

naar die nare berichten. Dan heb ik een ander bericht over een 41-jarige schiet zichzelf dood met jachtgeweer in woning. Oh mijn god, wat gebeurt er in Suriname? Een 51-jarige man is zondagochtend overleden nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Sidoregioweg in Suriname met een jachtgeweer had beschoten. Volgens verkregen informatie overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie van Lelydorp trof de man levenloos aan in een slaapkamer van de woning. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat hij zichzelf met een jachtgeweer in het hoofd had geschoten. Het schot bleek fataal. Na de melding stelde de politie onderzoek in. Het jachtgeweer is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden. Over het motief is niets bekendgemaakt. Zowel een nabestaande van de vrouw die van de Weidenbosbrug sprong, als een nabestaande van deze man, betuigen wij ons medeleven. Tot zover

schieten. Wat gebeurt er in Suriname? Zorgpersoneel keert terug naar polykliniek Tjumu na schietincident. Daar is hij weer. De gezondheidswerkers die na een schietincident de polykliniek van medische zending MZ in Tjumu boven Suriname hadden verlaten, keren geleidelijk terug naar hun standplaats. Volgens Rakesh Kayadersekul, directeur volksgezondheid, staat het incident op zichzelf en was de algemene veiligheid in het gebied niet in gevaar. De medewerkers vertrokken naar Paramaribo nadat een van hun collega's in haar woning door een onbekende man was beschoten. Het is nog niet duidelijk wie de schutter is en wat het motief achter de beschieting was. Kayadersekul zegt dat de gezondheidswerkers door het incident bevreesd waren geraakt. Overal kunnen dergelijke incidenten zich voordoen, stelt Kayadersekul. Een deel van het team was volgens hem al gereed om terug te keren en de dienstverlening te hervatten. De overige medewerkers zullen later volgen. De terugkeer is volgens de directeur niet aan voorwaarden verbonden. De autoriteiten blijven wel werken aan verbetering van de gezondheidszorg en omstandigheden waaronder het personeel zijn werkzaamheden uitvoert. Langzaam maar zeker zal het team weer voltallig zijn, zegt Kayadersekul, directeur. Het is volgens hem de bedoeling dat alle medewerkers uiteindelijk weer in Tjumu aan het werk kunnen. De gezondheidswerkers die bij het schietincident betrokken was, is niet naar het gebied teruggekeerd, heeft Suriname Herald vernomen. Het onderzoek waar de zaak ligt bij het ministerie van Justitie en Politie. Ook het traditionele gezag van boven Suriname is ingenomen met de terugkeer van de medewerkers. Hoofdkapitein Tema Aboikoni zegt echter dat er nog enige ontevredenheid bestaat omdat het team nog niet volledig is. Tema Aboikoni benadrukt dat de aanwezigheid van gezondheidswerkers van groot belang is voor de bewoners van het gebied. De polykliniek vervult een belangrijke rol in de medische dienstverlening aan de gemeenschappen in Tjumu en omliggende dorpen. Tot zover een bericht uit Suriname.

Zoals haar gezegd, president Simons communiceert beter dan haar voorganger. PL-fractieleider Pronto Mohadjo vindt, nogmaals, hij vindt dat president Jennifer Simons beter communiceert en meer overleg voert dan haar voorganger Sean Santoki. Volgens hem, PL-fractieleider Pronto Mohadjo, is dit na een jaar een duidelijk verschil tussen de huidige en de vorige regering. Mohadjo zei in gesprek met ABC Actueel dat twee regeringen niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. De presidenten hebben volgens hem verschillende leiderschapsstijlen, terwijl juist leiderschap een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle regering. Hier zie je dat er beter wordt gecommuniceerd, wordt meer in overleg getreden met elkaar, aldus Mohadjo. Hij erkende dat de communicatie nog verder kan worden verbeterd en sprak de hoop uit dat de huidige lijn de komende 4 jaar wordt voortgezet. Opvallend is dat Mohadjo zelf bijna de volledige regeerperiode deel uitmaakte van de regering Santoki. Hij trad in juli 2020 aan als minister van Binnenlandse Zaken en stelde op 18 oktober 2024 zijn portefeuille ter beschikking. Mohadjo verklaarde destijds dat hij de eer aan zichzelf hield vanwege de ongezonde situatie die was ontstaan door het getouwtrek tussen hem en toenmalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij, Mohadjo, wilde naar eigen zeggen geen obstakel vormen voor het landsbestuur in de organisatie van de verkiezingen van 2025. Met 21 oktober 2024 werd hem eervol ontslag verleend. Zijn vertrek vond plaats terwijl er ook onderzoek werd gedaan naar mogelijke misstanden bij Binnenlandse Zaken. Een brief met bijlagen over de kwestie had geleid tot overleg binnen de toenmalige coalitie. Op voorstel van Mohadjo werd de centrale landsaccountantsdienst ingeschakeld om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de genoemde handelingen te onderzoeken. Mohadjo vindt het na 1 jaar nog te vroeg om een definitief oordeel over de regering Simons te geven. Hij is tevreden over de stabiele wisselkoers, de staat van een woningbouwproject en de rust rond grondaangelegenheden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de gewone burger nog onvoldoende verbetering merkt. Het leven is volgens Mohadjo nog zwaar en de prijzen in de winkels moeten omlaag. Voor het komende regeringsjaar wil de PL-fractieleider daarom minder plannen en meer resultaten. De gemiddelde Surinamer moet volgens Mohadjo in de eigen portemonnee voelen dat de koopkracht verbetert. Het is toch vreemd? Hij is 4 jaren lid geweest van het kabinet als minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft 4 jaren zijn mond dicht gehouden toen president Santoki president was. En nu pas, na 1 jaar dat hij in een nieuwe coalitie zit van de voorzitter van de moordpartij NDP, mevrouw Simons, de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden Boutersen, komt hij zeggen dat er een betere communicatie is. Waar was je dan al die 4 jaar zo maatje? Waar heb je pas 2024, toen er een boeleloe ontstond, of tussen jou en vicepresident Brunswijk, waar heb je toen pas je ontslag aangeboden? En nu zit je in hetzelfde kabinet als Brunswijk, want Brunswijk is daar fractieleider van een partij, de ABOP. Wat is het verschil, Mohadjo? Lied me er, Mohadjo. Go dance, you dance, you can dance, you jira kapan, jiram kapan of faning, maar nog een verteru lausani. Tot zover, om bericht Suriname Herald voorzien van mijn commentaar.

Haarkringbank viert 90 jaar als vaste pijler van de Surinaamse economie. De Handelskredietbank, de Handelskrediet- en Industriebank NV, beter bekend als de Haarkringbank, bestaat 90 jaar. De financiële instelling vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag 18 juli 2026 met de bijeenkomst van haar business banking klanten in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. President Jennifer Simons werd tijdens de viering vertegenwoordigd door vicepresident Gregory Rusland. Hij, Gregory Rusland en minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning stonden stil bij de betekenis van de bank voor de Surinaamse economie. Rusland bracht namens de president felicitaties over aan de raad van commissarissen, de directie, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Volgens hem, Gregory Rusland, vormt vertrouwen de basis van een gezonde economie. Er wordt vaak gezegd dat geld de economie laat draaien. Maar ik geloof dat vertrouwen de economie werkelijk in beweging houdt. Geld heeft pas waarde wanneer mensen erop kunnen vertrouwen, zei de vicepresident Gregory Rusland. Het jubileum staat volgens Rusland voor meer dan alleen het aantal jaren dat de bank bestaat. 90 jaar staat voor 9 decennia van visie, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en bovenal vertrouwen. Vandaag vieren wij niet alleen 90 jaar van de bank, wij vieren 90 jaar vertrouwen. De Haarkringbank werd op 28 juni 1936 opgericht door Otto René Gottlieb Verfuurt. De bank moest ondernemers ondersteunen en bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Rusland omschreef de oprichting als een daad van vertrouwen in de kracht, de mogelijkheden en het ondernemerschap van de Surinaamse bevolking. Weinerman benadrukte dat de groei van de bank mede mogelijk is gemaakt door samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Volgens haar, minister Weinerman van Financiën en Planning, hebben een kapitaalinjectie en beperkte overheidsbemoeienis bijgedragen aan de ontwikkeling van de Haarkringbank tot een van de systeembanken van Suriname. Minister Weinerman riep de financiële instelling op zich voor te bereiden op veranderingen binnen de economie. Ze wees onder meer op cybercriminaliteit, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tegelijkertijd ziet zij nieuwe kansen voor de olie- en gassector, de hotelindustrie, infrastructuurprojecten en transport. Deze ontwikkelingen zullen mogelijkheden creëren voor financiële advisering, kredietverlening en samenwerking, stelde Weinerman. Algemeen directeur Rafik Shurat Pandey lanceerde tijdens de jubileumviering 2 projecten. Een zonne-energieproject en een initiatief rond kunstmatige intelligentie. Daarmee wil de bank verder investeren in duurzaamheid, innovatie en moderne dienstverlening. De Haarkringbank wil duurzame energieprojecten ondersteunen via samenwerkingsverbanden, waaronder een partnerschap met het Suriname Conservation Foundation. Ook wordt ingezet op investering in zonne-energie en duurzame financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast blijft de bank haar digitale dienstverlening uitbreiden. Daarbij gaat het onder meer om mobiele bankdiensten voor particuliere en zakelijke klanten en het gebruik van slimme data en AI-oplossingen om de dienstverlening en die risicobeheersing verder

na 12 jaar nu een voorzitter bij Atletiek Bond. Er heeft de wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de Surinaamse Atletiek Bond, SAB. Na 12 jaar onder leiding van Dennis McDonald is vrijdagavond jongstleden tijdens de algemene ledenvergadering Leijhoort te Lut gekozen tot nieuwe voorzitter. De SAB, de Surinaamse Atletiek Bond, benadrukte in een persbericht dat Tolut samen met zijn team leiding zal geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van de Surinaamse atletiek. Het nieuwe bestuur bestaat veruit Meryl Maas onder voorzitter, Angelo Mercure secretaris, Vanessa Pengel penningmeester en de leden Angela Grimes, Jermaine John Akong en Jenny Chukalam Revoort. McDonald, die sinds 2014 de bond leidde, nam afscheid met een boodschap van vertrouwen. Hij wenste het nieuwe bestuur veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen en sprak de hoop uit dat de fundamenten van de afgelopen 12 jaar verder worden uitgewogen. Toch gaf hij toe dat één ambitie niet werd gerealiseerd. Dat is de aanleg van een kunststof-atletiekbaan in een goed nieuw nationaal atletiekcentrum. In februari 2018 vond de ceremoniële eerste steenlegging plaats op het projectterrein aan de Kamponglaan in de cultuurtuin. Echter, ondanks intensieve lobby en onderzoek bleek het ontbreken van financiële middelen een onoverkomelijke obstakel. De SAB, de Surinaamse Atletiekbond, memoreerde dat McDonald bij zijn aantreden een verdeelde organisatie overnam. Gedurende zijn voorzitterschap werd gewerkt aan rust, transparantie en stabiliteit. Daarmee werd een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de atletieksport in Suriname, aldus de bond. Zijn 40-jarige opvolger Tolut is geen vreemdeling in de Surinaamse atletiekwereld. Hij genoot zijn opleiding in Cuba en is al enkele jaren actief als atletiekcoach in Saramaca. De nieuwe voorzitter, Tolut, was eerder commissaris in het bestuur van McDonald's en leefde ook een bijdrage aan de School Sport Federatie Suriname. Naast zijn nationale rol is McDonald ook internationaal door te breken. In 2019 werd hij als eerste Surinamer gekozen in de Executive Council van de Zuid-Amerikaanse Atletiek Confederatie Atletismo Sudamericano. Een positie die hij 4 jaar later opnieuw mocht nemen. McDonald nam in 2014 het roer over van Letitia Vriesde. In 2018 werd hij bij acclamatie herkozen tot voorzitter van de Atletiekbond. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Ja, de koersen zijn binnen. Even naar het moest dat even zoeken. De koersen van vandaag, 20 juli, maandag 20 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,534. Dus TUTR van Yankee dollar, Gona, Cent, Mama Banyi, dan je kies 37,534 SLI. Ben je echter een US dollar, Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Als je een euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 42,909 SLI voor terug. TUTR van euro, Europees Monigo, naar Centrale Bank, naar Mama Manje, je kiest 42,909 SLI voor terug. Taiwan buy 1 euro, je moet dok 43,450 SLI. Als je euro wil kopen, moet je 43,450 SLI neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je dus Taiwan buy 100 US dollars, moet je 3385,60 SLI neertellen. 3785,60 SLI. Taiwan buy 100 euro, moet je 4345 SLI neertellen. Wanneer je 100 euro wil kopen, moet je 4345 SLI neertellen. Dus even voor de duidelijkheid, 1 US dollar kopen moet je 37,856 SLI neertellen. 1 euro kopen moet je 43,450 SLI neertellen. Dat zijn de officiële koersen bij de Centrale Bank van Suriname. Wat je bij de cambio's betaalt, weet ik niet. Zullen anders liggen. Sommige liggen precies hetzelfde. Sommige liggen of lager of hoger. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 20 juli 2026. Ik heb prachtig een technische assistentie gekregen van mijn vriend Rajesh Rajan. Dankjewel Rajan. Ik zou zeggen, het weer ziet er mooi uit. Naka Pasiko naar Scheveningen. Naar Kwandrini, dat mening. Bedankt voor je assistentie. Ik zou zeggen, mensen, brasse dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Ik ben niet lekker. Ik ben niet lekker. Ik ben niet lekker. Ik ben niet lekker.